Gershon, Kehat en Merari. Van Gershon wieren Ladan en Shimi. Ladan sine zeens wieren Jehiel, de Versta, en dan Zetam en Joel, desse drei. Shimi had ook drei zeens, Shelomit, Haziel en Haran, dit wieren alles leider in de volksgruppen, wat van Ladan afstamden. Shimi had vijf zeens, Jahat, Ziza, Jeush en Beria. Jahat wie de eerste zeen, en Ziza de tweede. Jeush en Beria hadden maar weinig kenja, en talden doorwee in motte eine volksgrupp, en ook motte eine dienstgrupp. Kehat sine zeens wieren desse vijf, Amram, Jitzar, Hebron en Uziel. Amram sine zeens wieren Aaron en Moses. Aaron en sine nokomen waren voor alle tijden ten priesterdienst uitgewählt. Aan wieren de heiligste opgaven onvertrouwd. Bloos zij durven voor dem Herrn Opfer op dem Altar verbrennen en de Versammlung en dem Herrn sine nomen zeenen. Ober Moses, dem Gottesmann sine zeens, waren te dem Stamm Levi geteilt. Moses had twee zeens, Gershom en Eliezer. Van Gershom wie Shubael, de eerste zeen. De zeen van Eliezer wie Rehabja. En Eliezer had geen zeens meer. Ober Rehabja had zeer veel zeens. Jitzar zijn eerste zeen wie Shelomit. En Hebron zijn zeens wieren Jeria, de Versta, Amaria, de Tweida, Jahaziel, de Drada, en Jekamam, de Vierda. Uziel zijn zeens wieren Micha, de Versta, en Jishia, de Tweida. Merari zijn zeens wieren Machli en Mushi. Machli had twee zeens, Eleazar en Kish. Eleazar hing je leid, als hij starf, keine zeens nicht, wil zij had bloos dachte, en Kish zijn zeens, ere vaders, nemen aan te frühes. Mushi had drie zeens, Machli, Eder en Jeremot. Deze groepenleider van Levi zijn nu komen worden beabdrocht, met ere volksgruppen taub den dienst om tempel te übernehmen. Alle mannen van 20 jaar en door Eva worden getaald, en jeder eine met nomen en de list aangeschreven. David zegt, de Herr, Israëlier Gott, heeft zijn volk ruw verschaft, zodat het hier bestendig wonen kan, en hij wordt ook allen tijd in Jeruzalem wonen. En nu brokken de Leviten ook niet meer dem Herrn zijn woning, en dat gereedschaft om deins drogen zo als vrijjaar. Nu David zijn laatste aanwijzingen worden alle Leviten van 20 jaar en door Eva getaald, en ze zullen de priester, Aaron zijn nu komen, te hand stonen, en dienst aan dem Herrn zijn huis. Ze zullen de verhevende stoven overwerken, en dat heilige gereedschaft reinigen en al de verschillende arbeiten doen, wat am tempel verkomen. Ze zullen dat gewijde brood, dat meel tom etensopfer, dat platte aangezuurde brood, de panen tom reichen, en alle wichten en moten aan hand hebben. En jeder morgen zullen ze stonen, om den Herrn met leider te loven en te danken, en kraakzorg aan jeder ovend. En Emma, van dem Herrn brandopfer gebracht worden, om Sabbat, om Nimon en op de grote Fasta, zullen zij aan de vergeschrevene Zoll ver dem Herrn deinen. Zo zullen de Leviten ihren Dienst aan dat Versammlungszelt en de Heilige steht verrichten, en de Priester, ihre Stammbreiter, die all ihre Kapitel 24. Ook de Priester, Aaron sine Nukkommen, worden an Dienstgruppen angedeilt. Aaron sine Sehns wieren Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Ober Nadab en Abihu starven eier aus ihr Voda en hadden keine Kinder. En dan waren bloß Eleazar en Itamar Priester. Met de help van Zadok, einen Nokomen van Eleazar en Ahimelech, einen Nokomen van Itamar, deil David de Priester en Dienstgruppen an. En do bekam dat ruit, dat de Anzahl van Mana bij Eleazar seine Nokomen rata wie, als bij Itamar seine Nokomen. En ze deilden de zo an, dat de leider van de Volksgruppen van Eleazar seine Nokomen met ihre Gruppen taub 16 Dienstgruppen houden, en van Itamar seine Nokomen worden 8 Gruppen bestemd. En wo der Rie rondging, dort ward euch dort Lass bestemd, wils de erste Priester von beid Gruppen, de Nokomen von Eleazar en de Nokomen von Itamar, wieren gelijk berechtigt an de Verantwortung für den Dienst en Gott sein Heiligtum. De Schriever, Shemaja, Netanel sin Sehn, ein Levit, schreift de Ola ab, en de Jehen wird vom König, von de erste Manner am Volk, von de Priester Zadok en Ahimelech, Abiatar sin Sehn, en de leider van de volksgruppen van priester en leviten. De groepen worden amtzeit uitgelost, en met twee groepen van Eleazar zine nog komen, en een groep van Itamar zine. En dat eerste los valt op Jojarib, dat tweede los op Jedaja, dat derde los op Harim,